Niemand is als u, Jezus. Hier zijn we jong en oud als één groot koor. Ons loflied gaat de eeuwen door. Heer, u bent eeuwig. U kent geen begin en kent geen einde. U bent er altijd al. Heer, maar uw eeuwige God, u heeft zelf als het ware losgemaakt. Uit die eeuwigheid. U bent mens geworden, sterfelijk. En Jezus, en als mens bevonden, heeft u zich vernederd. Ja, u ging de weg van het kruis. Heer, u zei zelf, niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. En u gaf uzelf aan ons. En daarmee biedt u uw vriendschap aan. Heer, hier zijn wij. U noemt ons uw vrienden. Neem ons leven. Heer, laat het u toegewijd zijn. Wij aanbidden u.

Neem ons leven, Heer. Meer dan muziek alleen willen wij ons hart en ons leven aan U geven. Meer dan een lied.

duizendmaal dank, o Heer. Voor u, Heer Jezus. U nodigt ons uit om dicht bij u te komen. Om in de eeuwigheid bij u te zijn. Daar geen rouw meer en geen traan. Geen ziekte, geen pijn.

Heere, doe zijn aangezicht overlichten. Dat zij u genade. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Niemand is als u. Wie is er vergelijkbaar met schoonste Heer Jezus? Niemand is mooier. Niemand is heerlijker. Uw schoonheid gaat alles te boven. Heer, uw liefde kent geen grenzen. En uw trouw is groot, iedere morgen opnieuw.